0: Liggen met mama.
1: Alleen je broer de bedra.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen met mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen met mama.
1: Je bent onze liedje moest als de markt snap je. De ene ze moest met haar een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?